0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van
8: Kesten. Ik ben
9: Marcia van Kerkpoint.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
10: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Joël 1, vers 3. Vertel het aan uw zonen en laat uw zonen het vertellen aan hun zonen en die weer aan de volgende generatie. Spreken is in dit geval geen zilver, maar goud. Het beste wat je je kinderen kunt meegeven is het goede nieuws van het evangelie.

De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4, vers 8. Geen ja maars. Er is dus geen enkel excuus om je medemens niet lief te hebben.

Goed is de Heer voor degene die hoopt, voor iedereen die hem zoekt. Klaagliederen 3, vers 25. Hem zoeken, dat is vaak al zo moeilijk voor ons. Gelukkig wil Hij ons zelfs helpen met zoeken.

Indachtig blijft hij zijn verbond, voor 1000 generaties geldt zijn belofte. Psalm 105, vers 8. Al Gods beloften zijn eeuwigheidsproef. Je mag hem er steeds weer op aanspreken.

Wie voorzichtig is met zijn mond en zijn tong behoedt zichzelf voor onheil. Wie voorzichtig is met zijn mond en zijn tong behoedt zichzelf voor onheil. Spreuken 21 vers 23. Een belangrijke boodschap voor flapuiten en voor heetgebakerde mensen. Ik denk een wijze raad voor ons allemaal.

Maar hij antwoordde mij: je hebt genoeg aan mijn genade. Je kracht wordt juist in zwakheid volkomen. 2 Korinthe 12, vers 9a. Genadebrood eten bij hem is het beste dat er is.

U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Psalm 139, vers 13. Je bent geen toevalstreffer. Je bent met zorg door hem gemaakt.

Omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij alle helpen die beproefd worden. Hebreeën 2, vers 18. Ga je door een donker dal? Heb je het zwaar? Jezus, die zelf door de diepste diepte ging, gaat naast je.

Waarachtig, ik verzeker u, wie naar mijn woord luistert, wie hem gelooft die mij gezonden heeft, bezit eeuwig leven. Voor hem is er geen oordeel meer. Hij is al overgegaan van de dood naar het leven. Johannes 5, vers 24. Als je naar Gods stem luistert en hem gelooft, maakt je geen kans op eeuwig leven. Nee, je hebt het al ontvangen.

Ik hou de Heer voor ogen. De Heer altijd. Hij staat mij terzijde. En ik wankel niet. Psalm 16, vers 8. En zelfs als jij even de andere kant op kijkt, is Hij nog steeds naast je. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En ook voor aankomende week bid ik u Gods onmisbare liefde, rijke zegen en zijn genade toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: ligt mijn pad.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15. Het zondagmorgenprogramma van BR6, de lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwerdorp, Reeuwerbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, kerk in de buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Tussendoor luisteren om 9:30 nog naar een korte podcast. Om 10 uur wordt de kerkdienst uitgezonden van de Pinkstergemeente De Morgenstond uit Bodegraven. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkbij15@outlook.com. Kerkbij 15 wordt deze dag uitgezonden door Gertjan Pos en Marco van Noord. Het eerstvolgende nummer waar we naar gaan luisteren is Via Dolorosa van de CD Be Still My Soul.

En dan gaan we verder met het volgende nummer. De orgelsolo, Psalm 93. Dat is van de cd. Het Delta Mannen Ensemble zingen psalmen. Ik roem in God.

We gaan zo meteen naar een korte podcast luisteren. En het onderwerp is een getuigenis. Het lukte me niet om met de zonde te breken van Wijnand de Ridder. Een podcast van Artcry.

Goedenavond allemaal. Voordat ik wil beginnen, wil ik eerst even in gebed beginnen. Omdat ik echt absoluut afhankelijk ben van de Heer. Dus laat ons eerst even in gebed gaan. Liefdevolle Vader in de hemel en heilige, machtige God. Vader, ik wil u danken dat we hier samen kunnen zijn. Dat we zo meteen naar uw woord kunnen luisteren. Heer, en dat u ieder van ons hier bedacht heeft. O, God, wilt u mij dan helpen om te delen wat u op mijn hart heeft gelegd? Heer, als het uit mezelf moet komen, komt er niks uit. Maar wilt u hier doorheen gaan werken door deze 5 broden en 2 vissen? En laat het tot zegen zijn, o God. Maar meer nog, o Heere, wilt u in ons midden aan het werk gaan? Wilt u zielen die u niet kennen, mensen die tot nu toe uw genade aan de kant hebben geschoven of die het niet durven aannemen of wat dan ook. Wilt u die personen aanraken? Wilt u die personen laten zien hoe u naar hen kijkt en hoe de deuren wijd openstaan voor u? Of voor hun om naar u te komen? O God, zegen deze samenkomst en spreek tot ons. Wees in ons midden met uw geest, met uw kracht. Dat bid ik in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Even kijken, er werd me gevraagd om over 2 dingen te delen. En ik begin gewoon bij het begin uiteraard. En dan wil ik teruggaan. Of eerst moet ik zeggen, ik ben christelijk opgevoed. Zoals de meesten van jullie. En vanaf mijn 12e jaar, vooral in het verborgene, ben ik langzaamaan steeds dieper in zonde geraakt. En steeds meer een slaaf geworden van de zonde. Nou, dat ter inleiding. Maar ik wil nu gaan naar de 1 dag voor mijn 18e verjaardag. Ik was, zoals ik zei, ik was echt slaaf geworden van de zonde. Ik zat vol haat, ik zat vol leugen, ik zat vol lust, vol verslavingen. Computerverslaving onder andere, maar vele andere daarnaast. Ik zat echt vast in een fantasiewereld in mijn hoofd, terwijl de buitenkant nog wel redelijk mooi eruit zag. Of in ieder geval voor bepaalde mensen. En ik kreeg inmiddels met Annette verkering, dat is nu mijn vrouw, godzijdank. En die ging naar een jongerenbijeenkomst en ik ging mee. En ja, die jongerenbijeenkomst was absoluut niet godvruchtig in zichzelf. De prediking was echt, als ik de spreker hier zou noemen, dan, nou goed, dan zouden de meesten moeten lachen, om het zo maar te zeggen. En de muziek was zo extreem hard en de teksten dus sloeg echt nergens op. Maar er waren wel 30.000 jongeren bij elkaar. En maar goed, ik had al een hele tijd had ik niet nagedacht over of God zou bestaan of wat dan ook. En toen, volgens mij mis ik zelf iets. Maar goed, toen stelde ik mezelf een vraag af in mijn hoofd. Van, als er zoveel jongeren bij elkaar komen, ze staan met de handen in de lucht en al dat soort dingen. Zou God dan toch bestaan? En ik kan niet zeggen hoe, en er werd niet echt een zinnig woord gesproken, zeg maar.

uitriep naar God. Oh God, ik verlang naar u. Ik weet niet waarom. Ik ken u helemaal niet, maar ik smacht naar u. Ik verlang naar u. En nou goed, dat ter plekke veranderde mijn hart. En wat ik nog weet, ik weet niet alles meer, maar ik heb gebeden. En ik zei, God, ik wil mijn leven geven. Het is waardeloos, want mijn leven is corrupt, is vies. Het is net of ik een lijk aan het aanbieden ben. Maar als u er wat mee kunt, mag u het hebben. En als u het weg wil gooien, mag u het weggooien. Maar ik wil alleen nog u. En nou goed, toen, daar waren ze gewend om het zondagsgebed te doen. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. Nou ja, wist ik veel. toen ben ik gegaan, maar dat gaf me wel een beeld van, hey, het is Christus die het heeft gedaan. Het is niet een bepaald gevoel of emotie, maar Christus heeft het echt gedaan. En ja goed, ik wist verder termen wist ik niet. Als je had gevraagd, wat is bekering? Geen idee. Wat is geloof? Geen idee. Wat is wedergeboorte? Geen idee. Wat moet je nu doen? Geen idee. Maar toen kwam ik thuis en het eerste wat ik merkte was, ik moet het woord in. En ik heb een verlangen naar het woord gekregen wat niet meer weg is gegaan. Ik heb een verlangen gekregen naar gebed wat niet meer weg is gegaan. Maar bovenal een verlangen naar God dat nooit meer weg is gegaan. Dus ik wil daar ook gelijk een bemoediging in leggen. Als mensen hier echt tot de Heer gekomen zijn, dat verlangen wat je in je hebt zal nooit helemaal weggaan. Nou goed. En toen kwam ik thuis. Nou goed, ik wist dus niet dat er iets moest veranderen. Maar de zonde, een deel van de zonde was al ter plekke weg. De leugens waren weg. De haat, waar ik zo vol van zat, was helemaal weggegaan. Dus dat is, goed. Ik zou voor geen goud meer terug willen daarheen. Maar dat is het eerste punt wat ik wil verdelen, hoe ik tot de Heren ben gekomen. En daarin ook de oproep neerleggen voor een ieder hier zo die de Heren niet kent. Sowieso, wat een armzalige toestand zit je dan. Dat je slaaf bent van de zonde, dat je leeft voor jezelf. Terwijl je over een paar jaar sterft en dan, dan sta je voor God en dan heb je helemaal niks aan te bieden. Dus alsjeblieft, kom dan tot Jezus Christus. Hij wil je redden, hij wil je volledig zalig maken. Nou goed, dat is het eerste punt. En het tweede punt, dat is 7 jaar later. We hebben een huisgroep. En er werd de vraag gesteld aan iemand anders van, als je christen bent, heb je de Heilige Geest ontvangen? Heb je die ontvangen? Werd er niemand anders gevraagd. En toen ging ik nadenken. En toen dacht ik, nou, wat staat er over de Heilige Geest? Kracht, stromen van levend water uit je binnenste. Heb ik dat? Nee. Goed, dat kon ik in ieder geval niet zien. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik 9 à 10 maanden echt in twijfel zat van, dan ken ik vast de Heren niet. Want ja, als je de Heilige Geest niet hebt, dan ben je geen kind van God. En dat was een hele diepe periode. Maar het einde, en dat is het geweldige. Ik weet nog, ik zat op de fiets en er waren allerlei zonden waar ik nog aan vast zat. Van lust en computerverslaving. En ik had 1 miljoen keer proberen te breken en het lukte gewoon niet. En ik zat op de fiets naar huis van mijn werk. En ik bad, oh God, ook al stuurt u me naar de hel, dat is best. Maar bevrijd me van deze zonde, want ik wil geen seconde meer verder leven zonder dit. Of zonder de vrijheid daarvan. En ik wil niet meer zondigen, maar ik kan het zelf niet. Dus u moet het doen. En het geweldige, en dat is echt de kracht van God zelf, is dat bij de zonde, minder dan 1 seconde, waren ze compleet weg. En er was vrede in mijn hart. En ik bedacht me, die vrede ken ik. Nou goed, ik was redelijk versuft, want ik ging ervan uit dat ik verloren was. Of in ieder geval dat het niet goed met me zat. En opeens voel ik vrede en ben ik vrij van zonde. Dus naar een broeder gegaan en gezegd van, hey, dit en dit is er aan de hand. Wat denk jij, wat is er aan de hand, zeg maar. En die broeder zei, wat jij moet doen, is dat je het Nieuwe Testament moet doorlezen. In ieder geval de evangelie. Alle versen over bekering en geloof en wedergeboorte, et cetera, opschrijven. En aan de hand van het woord zeggen of je een kind van de Heren bent of niet. Nou goed, ik was einde van Matthäus. En toen was het al duidelijk, zeg maar, dat als de Heren je leven verandert, hoe kun je dan daarover twijfelen? Dat is onmogelijk. Of is wel mogelijk, maar is niet gezond voor je. Dus nou goed, ik wil dat delen heel specifiek. Ik weet dat hier heel veel mensen zitten die vastzitten aan allerlei gruwelijke zonden. In ieder geval waar je zelf sowieso super smerig vindt en God ook. Maar je kan vrij worden. En daar wil ik een vers bij lezen. Naar Johannes 8. Johannes 8 vers 34. En daar is Jezus aan het woord. En die zegt eerst, voorwaar ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En heel veel mensen stoppen hier en zeggen, nou, zwaar en ik heb gezondigd, ik ben een slaaf van de zonde en ik ben een slachtoffer. Maar dan gaat Jezus verder. En die zegt, en de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. En dan de kernvers, als dan de zoon u vrijgemaakt.

gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En dat wil ik ook als bemoediging neerleggen hier zo. Als je een christen bent, je hoeft niet in de zonde te leven. Je hoeft niet. Je bent geen slachtoffer in dat opzicht meer. Dat hoeft niet. Jezus kan je bevrijden als jij tot hem komt. Gewoon met het vertrouwen van Heere, u heeft beloofd dat u het zou doen. Ik kan het niet. Help. Dat is genoeg. Nou goed, daar wil ik jullie mee bemoedigen. En nogmaals, als iemand de Heere niet kent, alsjeblieft kom tot hem. Amen. Oh, nog één ding. Mochten de mensen, want dat hadden we gisteren gezegd, dat ze geklapt zouden, of toen werd er geklapt, het werd er gezegd om het niet te doen, maar nu zijn er daggasten, dus ik denk ik herhaal het. Alsjeblieft niet klappen.

Zometeen om 10 uur gaan we naar de kerkdienst luisteren van de Pinkstergemeente De Morgenstond. Tot die tijd luisteren we nog naar een paar muzikale nummers. En het nummer waar we zometeen naar gaan luisteren is Psalm 51, vers 1 en 4 van het Delta Mannen. En Sam van Zing Psalmen, ik roep in God.

We gaan overstappen op de uitzending van de kerkdienst. We hebben een andere kerkdienst uitgekozen vanwege wat technische problemen. Dus we gaan naar de uitzending van de Betterkerk luisteren. De dienst wordt geleid door ouderling Snoep en zal over een... Hij is eigenlijk nu net begonnen. Dus we gaan overschakelen.

0: Gemeente en gasten in ons midden, luisteraars via de livestream, alle hartelijk welkom in deze dienst die geleid wordt door ouderling Snoep. Namens de kerkraad zijn er nog de volgende mededelingen voor alles wat in de toekomst ligt. Deo Volente. Vanmiddag gaat dominee Vreugdeheel voor. De dienst begint dan om 16:30. Woensdagavond, 26 augustus, is er om 19:30 doopzitting in de consistorie. Volgende week zondagmorgen gaat dominee Vreugdeheel voor. In deze dienst wordt de heilige doop bediend. De avonddienst, die volgende week om 19:30 begint, gaat dominee Zondag voor. Het is dan de 8e dienst bij de Dordtse leerregels. Op 4 september gaan Martien Kolen en Celine Koren trouwen. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is om 14:30 in ons kerkgebouw in een dienst die wordt geleid door dominee W.A. Zondag. Wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging kunnen deze week bij de kerkenraad worden ingediend. Zaterdag 5 september houden we onze jaarlijkse gemeentedag. Iedereen is van harte welkom. Geef je zo snel mogelijk op. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je in de gemeente-app. Wensen elkaar een gezegende dienst toe.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 34, vers 4 en vers 8. Vers 4, des Heere engel schaart, een onverwimbre hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. En we zingen ook het 8e vers uit Psalm 34.

0: Gemeente, we lezen deze morgen uit het Oude Testament, uit de profetie van Daniël en daarvan het eerste hoofdstuk, Daniël 1. Maar eerst stellen wij ons voor de spiegel van de wet en daarna zingen wij Psalm 100, het tweede vers.
1: Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.

In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel der vaten van het huis Gods, en hij bracht ze in het land Sinear, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. De koning zei tot Aspinas, de overste, zijn kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis, en dat men hen onderwees in de boeken en de spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks, dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat ze ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. De overste der kamerlingen gaf hun andere namen en Daniel noemde hij Belsazar en Hanania Sadrach en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, nog met de wijn zijns dranks. En daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die de spijzen en jullie de drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij jullie de aangezichten droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zei Daniel tot Melzer, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: proef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. Men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. Doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunne spijzen wegnam, mitsgades de wijn huns dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Deze 4 jongelingen nu, aan die gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar en de koning sprak met hen. Doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij stonden voor het aangezicht des konings en in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe.

Gemeente, laten we een zegen vragen over deze dienst. We zullen in het gebed voorbeden doen voor Mozes van Dam, die aanstaande maandag geopereerd wordt in het WKZ in Utrecht. En vragen of God de artsen helpt en zegent en de operatie laat slagen. En voor Martine Treur, die gisteren weer is opgenomen in het ziekenhuis met terugkerende klachten van de nieren. Er zullen verdere onderzoeken en behandeling nodig zijn. Ook voor het evangelisatiewerk bij de bakfiets aanstaande zaterdag en voor het open kerkwerk iedere donderdagmorgen. We doen ook voorbeden voor Willem en Esther L. die 4 maanden bijbelschool volgen in de Verenigde Staten. Laten we samen bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, grote en ontzagwekkende God, wij komen tot u in gebed op deze morgen. En wat is het een wonder dat wij u onze Vader mogen noemen. En dat u ons als uw kinderen wilt aanzien in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Daniel bad het en wij bidden het hem vanmorgen na. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Heere, als wij zien op onszelf, dan is er geen reden om tot u te komen. Dan schamen wij ons. En daarom richten wij onze ogen op u, Heer Jezus, het Lam. En wij komen vanmorgen tot u met vrijmoedigheid. We hebben het net gezongen en beleden dat u God bent. En dat u ons gemaakt hebt. Een volk tot uw dienst bereid. En daar bidden we om, Heer. Maakt u ons hart bereid om uw wil te doen. Verbreek ons eigen hart en onze eigen verlangens. En vervul ons met uw Heilige Geest. Wij danken u, Heilige Geest, dat u in ons hart en in ons leven werkt. En we bidden, mogen we tussen al het rumoer van deze wereld en de drukte van ons eigen leven uw zachte stem horen. En geef dat we het niet alleen zullen horen, maar dat we uw stem ook zullen gehoorzamen. Heer, ook vanmorgen komt u weer tot ons en spreekt u tot ons hart. Laat u iets van uw grootheid zien en van uw almacht door de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben van Daniel. Heer, we bidden, mogen we uw stem ook vanmorgen horen. Heer, we danken u dat u ons hier samenbrengt als gemeente. Velen van ons zijn in de achterliggende tijd op vakantie geweest. Heer, we bidden ook voor degenen die ook op dit moment nog op reis zijn, op vakantie. Wilt u bij hen zijn en wilt u hen weer bij ons brengen? Heer, in andere landen hebben we wellicht ook iets van uw koninkrijk gezien. Uw koninkrijk dat zich uitstrekt over de hele aarde. En wat is het mooi om te zien dat u doorgaat met uw werk. En dat er eenheid is tussen gelovigen hier in Nederland, maar ook in andere landen. Heer, we bidden vanmorgen ook voor de kerk wereldwijd. Heer, in het bijzonder bidden we voor onze broeders en zusters die moeten lijden omwille van uw naam. Heer, geeft u ze kracht en bemoedigt u ze door uw geest. En geeft u ook hen op deze dag uw zegen. Heer, we bidden voor uw volk Israël. Ontfermt u zich over hen. Geeft u bekering. Heer, we bidden voor de gebrokenheid in deze wereld. We zien en horen het iedere dag. We lezen het in de krant. Of we zien het op het nieuws. Heer, de schepping zucht en verlangt naar verlossing. En zo ook wij, Heer. Ook heel dichtbij in onze eigen levens ervaren we de gevolgen van de zonde. En we bidden, geef dat steeds onszelf steeds opnieuw aan uw voeten zal brengen. Heer, we bidden in het bijzonder voor de weduwe en de weduwnaars onder ons. Heer, wees zijn daarbij in het gemis van hun geliefden. We bidden voor degenen die alleen gaan. We bidden voor degenen die eenzaam zijn.
Soms ook binnen een gezin, of zelfs binnen een huwelijk. Heer, wilt u dan zelf nabij zijn? Bidden ook voor degenen die in hun leven te maken hebben gehad met de gevolgen van een grensoverschrijdend gedrag. Heer, wilt u hen nabij zijn? Wilt u geven dat ze naar u toe zullen gaan? En dat ze hun leven in uw hand mogen leggen. Heer, we bidden voor degenen die somber zijn. Of depressief. Ook al ervaren ze het niet, mogen ze leven in de wetenschap. Dat u leeft. En dat u te midden van de donkerheid en de somberheid aanwezig bent. Heer, geef geloof. Heer, we kunnen nog zoveel meer dingen opnoemen. Waarin de pijn en de gevolgen van de zonde gevoeld en ervaren worden. Heer, u weet alle dingen. En daarom brengen wij het bij u. Bid ook voor ons volk. Heer, we glijden steeds verder bij uw wet en bij uw woord vandaan. En we belijden daarin ook onze schuld. Heer, wij hebben gezondigd. En dat doen we nog steeds. Heer, ook als we denken aan praktijken als abortus, euthanasie. En hoe normaal we soms deze dingen gaan vinden, ook wij. Heer, geef dat we steeds uw woord, uw wet, als een kompas zullen gebruiken in ons leven. En geef dat we het niet normaal zullen gaan vinden. Heer, geef dat wij steeds opnieuw naar u zullen terugkeren. En dat bidden we ook voor ons volk. Heer, dat bidden we ook voor komende zaterdag, als de bakfiets op het dorp staat, de Bijbelteksten, de voorbijgangers het zullen zien. We bidden, wilt u dat gebruiken? Ook degene die bij de bakfiets zullen staan en mensen zullen spreken. Heer, wilt u geven dat harten geraakt zullen worden? En dat bidden we ook voor het open kerkwerk. Iedere donderdagmorgen als hier de deuren van de kerk openstaan. Heer, wilt u ook daar uw zegen over geven. En geef dat mensen, onze dorpsgenoten, de waarheid van het evangelie zullen zien. En hun knieën zullen buigen. En zich zullen bekeren. Heer, geef dat wij als kerk een licht mogen zijn. In deze donkere wereld. Heer, we bidden voor onze jongeren en voor onze kinderen. De preek van vanmorgen zal gaan over de aanslag van de Satan op de jeugd van de gemeente. Hoe hij dat deed in de tijd van Daniël. En hoe hij dat nog steeds doet. Heer, er komt veel op onze jongeren af. Helpt u ze in het maken van de juiste keuzes. Zoals Daniël. Heer, u hielp hem. En we bidden, helpt u ons juist als we leven in een omgeving waar men zonder u leeft. En zonder u rekent. Heer, we bidden voor Mozes van Dam. Die morgen naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Zegent u de ingreep. Helpt u de arts. En geeft u ook Jan en Jacomijn en het gezin vertrouwen op u. Heer, we weten toch dat zelfs geen haar van ons hoofd vallen kan zonder de wil van onze hemelse Vader. Wat is dat heerlijk om te weten. En daarom leggen wij hem in uw handen. Jullie bidden voor Willem en Esther L. die voor 4 maanden in Amerika zijn om een bijbelschool te volgen. Heer, wilt u hen daar zegenen als ze ver bij familie en vrienden vandaan zijn. Heer, wilt u hen een goede tijd geven, een tijd waarin ze ook gevormd zullen worden, waarin ze onderwijs zullen ontvangen. Onderwijs vanuit uw woord. Heer, wilt u dat zegenen ook, zodat ze dat als het ware later weer in uw koninkrijk kunnen besteden. Zegent u hen. Bid u ook voor Martine Treur, die gisteren opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis. Heer, u weet de zorgen. En we bidden, wilt u zich over haar ontfermen. Wilt u geven dat de koorts weg zal gaan. En wilt u herstel geven. En tegelijkertijd mogen we ook danken dat
dat Martine op u mag vertrouwen, te midden van alle stormen die er zijn, van alle moeilijkheden. En dat bidden we ook, Heer. Wilt u met uw geest nabij zijn, mag ze op u vertrouwen en mag ze zo haar leven overgeven in uw handen. Bid ook voor haar ouders en de rest van haar gezin. Wees u hen nabij. Heer, zo leggen we alles voor u neer. En we bidden niet op grond van onze eigen gerechtigheid, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Helpt u ons in deze dienst, het lezen en in het luisteren, mag de dienst zijn tot eer van uw heerlijke naam. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede, het vijfde en het zevende vers. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van het kerkgebouw. Psalm 25, vers 2, 5 en 7.

Het schriftgedeelte dat we willen overdenken vindt u in het gedeelte dat voorgelezen is. Het eerste hoofdstuk van de profetie van Daniël. En we overdenken als kerntekst het achtste vers. Daniël 1 vers 8. Daniël nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. Het thema van de preek is de aanslag van de Satan op de jeugd van de gemeente. En daarbij twee aandachtspunten. De eerste, deze aanslag wordt met duivelse list gesmeed. En het tweede aandachtspunt, deze aanslag wordt door goddelijke genade verhinderd. Ons eerste punt, de aanslag wordt met een duivelse list gesmeed. De eerste versen van dit hoofdstuk vertellen ons dat Nebukadnezar, de koning van Babel, Jeruzalem heeft belegerd en ingenomen. De koning van Juda, Jojakim, valt in handen van de Babyloniërs en wordt met een deel van de vaten, het gereedschap uit het huis van de Heere, naar Sinear gevoerd. Die vaten en dat gereedschap krijgen een plaats in het schathuis van de goden van Babel. En Nebukadnezar laat bovendien, zoals we lezen in vers 3, nog enkele jonge prinsen naar zijn land overbrengen. Dat de koning van Babel de overwinning behaalt, is dat nu zomaar een stukje geschiedenis? Je zou het kunnen denken wanneer je het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek oppervlakkig leest. Het gaat over tempelschatten, het gaat over begaafde jongens, het gaat erover wat die jongens moeten eten en wat ze moeten leren. Is dat zomaar een stukje geschiedenis? Of zit daar wat achter? Ja, inderdaad. Nebukadnezar doet dit alles met een bedoeling. Het is niet zonder reden dat die jongens van 14, 15 jaar naar Babel zijn gebracht. Om ze daar aan het koninklijke hof een modelopvoeding te geven. In dit hoofdstuk tekent Gods geest ons de geweldige strijd tussen Christus en Satan. Het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Er valt in dit hoofdstuk hemels licht over de strijd tussen de koning van de kerk en de vorst van de duisternis. De strijd tussen de kerk en de wereld, dat is de strijd die elke dag weer gestreden wordt, zolang de wereld er zal zijn. En het treft ons dat hier de namen van Babel en Jeruzalem genoemd worden. Jeruzalem is de stad van God. En je zou kunnen zeggen dat hij symbool staat voor de kerk door de Heere gesticht. En Babel is de stad van beneden, waar Satan regeert. Die twee steden, Jeruzalem en Babel, staan al eeuwen door tegenover elkaar. Babel wil de kinderen van Jeruzalem, van de Heere en van zijn woord losweken.

En ten diepste is dat de strijd die er is tussen Christus en de antichrist. En het mag onze aandacht niet ontgaan dat Daniel hier de naam Sinear gebruikt. Daarmee wijst hij op de antigoddelijke wereldmacht. Want we weten uit de eerste hoofdstukken van Genesis dat in de laagvlakte van Sinear de mensen eens zeiden: kom, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welk opperste in de hemel zij. Babel wil God en zijn Christus vernietigen. Want de kerk is een doorn in het oog van de Satan. In het boek Openbaringen wordt ons dan ook duidelijk dat Jeruzalem een zware strijd te voeren heeft in het Babel van deze wereld. Zo ook Jeruzalem, de kerk, zal door Christus overwinnen. De bruid van de Here, met als type de stad Sion, zal Babel, de hoer, de wereldstad verslaan. De bruid die haar bruidegom lief kreeg, zal overwinnen over de wereld die van God niet wil weten. Maar het gaat wel door een weg van strijd. En het is nu in dit hoofdstuk dat de Heer ons een blik geeft op een van die vele momenten in de geestelijke strijd waarin toch het werk van de Heer en zijn Christus zichtbaar wordt. Satan richt in ons schriftgedeelte zijn aanval op de jeugd van de gemeente. Want hij weet het. Wie de jeugd van de kerk voor de geest van Babel winnen kan, die heeft zijn slag geslagen. Als de jeugd van God en van zijn dienst kan worden losgeweekt, dan is het met de kerk gebeurd. Satan heeft dat goed door en zijn knecht Nebukadnezar eveneens. Omdat dat nu alle eeuwen door de tactiek van de Satan is geweest, is dit eerste hoofdstuk van Daniël zo actueel. Het zegt ons, gemeente van Christus, meisjes, jongens, wees op je hoede. Let op. Let op de listen van de Satan. Want echt, het is de Satan niet zozeer om de tempelschatten begonnen. Maar het gaat hem vooral om de tempeljeugd. De kerkjeugd, die moet verbabyloniseerd worden. De gedachtenis van de Heer moet worden uitgeroeid. De jeugd van de gemeente moet met de geest van Babel worden geïnfecteerd. Dan wordt God getroffen. Maar de duivel bedient zich meestal niet direct van geweld om zijn doel te bereiken. Hij doet het listig. Nebukadnezar begint met een hele groep jongens van 14, 15 jaar uit Jeruzalem weg te voeren naar Babel. De opperhofmaarschalk Aspenas moet dit werk doen en een zekere Melzar moet de zaak verder regelen. Alles wordt in de details in elkaar gezet. In vers 3 lezen we dat de koning beval dat enkele prinsen en begaafde jongens aan het hof van Babel moesten komen. Waarom juist zij? Omdat zij de aanstaande leiders van het volk zijn. Want wat is een volk dat van zijn leiders beroofd is? Oh, hoe listig pakt Babel het aan? Want van deze jongens maakt de koning geen gevangenen. Ze komen niet in een concentratiekamp. Nee, honger en leed houdt Babel ver bij hen vandaan. De diplomaten van Babel bekijken de zaak goed. Zo geraffineerd gaat de duivel te werk om kinderen en jongeren van de gemeente los te weken. Hij gebruikt daarvoor geen geweld. Nebukadnezar zegt ook zomaar niet plomp verloren: nu moeten jullie met de godsdienst van thuis breken. Nee, dat zou te doorzichtig zijn. Dat zou tegenzin bij de jongens oproepen. Maar langzaamaan moeten zij van God en van zijn woord en van zijn wet worden losgeweekt. En worden geïnfecteerd met de geest van Babel. Zo krijgen ze een modelopvoeding aan het hof. Een prachtpositie wordt de jongens in het vooruitzicht gesteld. Daar kunnen zij en ook hun ouders trots op zijn. Maar ondertussen wordt een hele nieuwe levensorde gedicteerd. En als de list lukt, dan wordt de naam van de Heere uit het leven van deze jongens weggewerkt. Drie zaken worden door de koning van Babel, achter wie we steeds de Satan moeten zien, voorgeschreven.
In de eerste plaats, lezen we in vers 4, worden ze onderwezen in de boeken en de spraak der Chaldeeën. Het is de bedoeling dat ze hun vroegere land en hun godsdienst geheel zullen vergeten ten behoeve van hun nieuwe vaderland. En dat ze straks goede leiders zullen zijn voor het Joodse volk. Natuurlijk in gehoorzaamheid aan Babel. En daarom moeten ze de taal en de wetenschap van de Babyloniërs leren. Dat betekent dat ze de cultuur van dit volk in zich op moeten nemen. Dan zien we het gevaar waarin Daniël en zijn vrienden verkeren duidelijk voor ons. Hij was nog maar een jongen. Hij woonde niet langer in Israël met zijn heilige tempel. Maar hij verbleef nu onder de heidenen, die met de ware God niet rekenden. Die verschillende tempels hadden opgericht voor hun afgoden. Hij woonde in een vreemd land, waar de liederen van Sion verstomd waren. En waar de lof van God niet klonk. En wat wordt er soms makkelijk gedacht over plaatsen waarin wij en onze kinderen soms komen. Vaders en moeders geven soms zo makkelijk toestemming om te zijn op plaatsen waar ze zo gemakkelijk van de Heere worden afgetrokken en van zijn dienst. Wat kan er vaak veel mee door? Soms nog met een vrome smoes dat je toch zelf je kinderen niet kunt bewaren of bekeren. Er was in de tweede plaats nog een ander gevaar dat deze jongens bedreigde. Ook hun namen, waarin de naam van de Heere, de God van Israël, doorklonk, moest worden veranderd. Nieuwe namen, vlotte namen, die de lof van de afgoden van Babel bezongen. De naam Daniël betekent God is rechter. Maar nu moet zijn naam voortaan Belshazzar zijn. Want de naam van God mag niet meer worden gehoord. In de derde plaats wordt hun het voedsel van Babel voorgeschreven. Dat lezen we in het vijfde vers. De koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou. Van de stukken der spijs des konings en van de wijn zijns dranks. En dat men hen 3 jaar alzo optoog en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Iedere maaltijd aan de tafel van de koning had een karakter van een afgodisch sacrament. Met de spijswetten die door God aan zijn volk waren voorgeschreven, moest worden gebroken. De levensgewoonten van de vaderen mochten deze jongens niet meer volgen. Ook zo moest de band met het Joodse volk worden doorgesneden. Radicaal moest met God en zijn dienst worden gebroken. Want in Babel geldt, het zij je studeert, het zij je namen geeft, het zij je eet en drinkt, doe het al ter eer van Babels goden. En zo werkt het altijd weer met de geest van Babel. Deze duivelse listen waren echt niet alleen aan het hof van Nebukadnezar. Ook de eerste christenen hebben aanslagen moeten verduren. Ze werden in die tijd gedwongen om de keizer goddelijke eer te bewijzen. En wie weigerde, werd voor de leeuwen geworpen of verbrand. Nu hebben wij hier in Nederland nog vrijheid. Maar wie zal zeggen voor hoe lang? Wie niet blind is, die ziet toch dat de geest van Babel ook in onze samenleving meer en meer naar voren komt. Met openlijke bruutheid treedt de duivel hier nog niet op. Maar is het gevaarlijker misschien? Als je ziet dat de geest van wereldgelijkvormigheid voortwoekert onder onze ouderen en jongeren. Wereldse gewoontes burgeren in. Kennis van de Bijbel en van de geschiedenis slijt uit. Werkelijk geloof in God wordt schaars. Satan slaat zijn slag. En als de verzoeking komt, dan vallen we om. Want de geestelijke wapenrusting ontbreekt. En zo is de aanval op de jeugd van de gemeente begonnen. En daarmee begint de duivel altijd. Daarom, jongens en meisjes, verkoop je eerstgeboorterecht niet voor een schotel linzenmoes van deze wereld. Je probeert je weg te trekken bij de dienst van God. Maar weet wat de apostel zegt. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid.
Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Wees getrouw aan de Heer en zijn inzettingen. En vraag hem wat we nu samen zingen uit Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen.

Ons tweede aandachtspunt, de aanslag op de jeugd van de gemeente door Gods genade verhinderd. Zo zijn Daniël en zijn vrienden aan het hof van Nebukadnezar terechtgekomen. Zullen de jongens staande blijven in de verleiding van deze wereld? Zou er zoveel geloof in hun hart zijn dat ze trouw blijven? In eigen kracht is dat niet mogelijk, maar ze zijn in veilige handen. Hun God waakt over hen. Hij bewaart hen te midden van de verleiding van die heidense omgeving. Weer zien we dat de duivel zo listig is. Hij begint echt niet om je te verleiden tot diefstal of moord of een andere grote zonde. Satan komt altijd eerst met kleine dingen. We hebben gezien dat de koning wil dat de prinsen mee zullen eten uit de koninklijke keuken. Je zou toch zeggen, daar is toch niks op tegen? Wat de koning eet, dat kunnen wij toch ook wel eten? En toch lezen we, Daniël nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Hier valt duidelijk op dat Daniël ook in Babel wil leven naar Gods gebod. De Joodse spijswetten maakten onderscheid tussen reine en onreine dieren. En van de laatste, de onreine dieren, mocht het vlees niet gegeten worden. Daniël en zijn drie vrienden zijn altijd gewend geweest zich aan de spijswetten te houden. Nu hadden ze natuurlijk kunnen zeggen dat het in hun nieuwe omgeving veel te moeilijk was om aan Gods geboden vast te houden. Als je toch goed te eten krijgt uit de koninklijke keuken, dan is het toch eigenlijk maar dwaasheid om vast te houden aan de principes die ze er in hun vaderland op na hadden gehouden. Was het zo erg om van dat vlees te eten? Je hoeft het toch niet te vragen van welk dier het was. Ten slotte moest een mens zich ook een beetje weten aan te passen aan de omstandigheden waarin hij leeft. Maar naar deze taal van de duivel heeft Daniël niet willen luisteren. Hij neemt zich voor in zijn hart om te waken over de vervulling van Gods geboden. Hij mocht niet toegeven, want hij wist het. Wanneer je eenmaal gaat toegeven aan de verleiding van de duivel, dan is het hek van de dam. Er kwam nog wat bij. Want Daniël wist ook dat dit voedsel en deze wijn eerst geofferd was aan de afgoden. En dat alles aan hun dienst gewijd was. Nu begrijpen we waarom Daniël zich voorneemt in zijn hart om daarvan niet te eten. Hij kan de afgoden niet dienen. Hij wil de Heere dienen en in zijn wegen wandelen. Hij kan het met zijn geweten niet op een akkoordje gooien. Het is een blijk van Gods genade. Daniël nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Door het geloof is hij trouw aan de Here en zijn dienst. Met een paar grote woorden kun je de systemen van Babel niet breken. En met goede voornemens kom je er ook niet. Alleen een leven dicht bij de Here merkt de listen van de Satan op. Dat is het geheim van de genade en dat geheim kende Daniël en zijn vrienden. Voor de duivel kon toeslaan, voor de duivel beslag kon leggen op de jonge harten, had God al beslag gelegd op hun hart. Dat is de reden dat Daniël over de koninklijke parketvloer de briesende leeuw ziet sluipen, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij doorziet de list van de Satan. Hij kan niet meedoen. Waarom niet? Omdat de Heer alles is geworden in zijn leven. Het geloof en het ontzag voor God maakte hem getrouw. Er is in de jonge levens van Daniël en zijn vrienden iets gebeurd. De Heer heeft ingegrepen in het hart en leven van deze jongens. Gods geest heeft hun van nature gesloten hart veranderd in een hart dat de Heer lief kreeg. Hij heeft zijn naam in hun jonge leven verheerlijkt. En wie uit God geboren wordt, die krijgt een wijs hart. Die krijgt een verlicht verstand en het woord van de Here wordt het kompas voor heel je leven. Niet alleen voor de zondag, maar voor iedere dag van de week.
In deze geschiedenis zien we dat als er van binnen iets met een mens gebeurt, dat dat naar buiten openbaar komt. Meisjes en jongens, er moet ook iets met ons gebeuren om de listen van de duivel echt te doorzien. Een nieuw, een godvrezend hart is nodig. Gebondenheid aan het woord van God is noodzakelijk. Nogmaals, aan grote woorden hebben we niks. Maar wel aan een leven bij Gods woord en bij zijn wet. Dan blijft het niet alleen maar bij traditionele godsdienst. Want daar kun je de strijd niet mee in. Heel wat traditioneel christendom gaat ten onder als de verzoeking komt. Dan kun je niet staande blijven met woorden als het mag niet van mijn kerk. Of het mag niet van mijn vader of moeder, vader en moeder. Nee, de band met de Here moet er in je leven zijn. Zodat we net als Daniel gaan vragen: Here, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Weet je hoe je dat leert? Biddend. In het verborgene. Vragend aan Gods troon. Here, wilt u alstublieft kracht geven om staande te blijven? Zo schaamde Daniel zich niet voor de godsdienst van zijn vader en moeder waarin hij grootgebracht was. Hij schaamde zich er niet voor om uit te komen voor de God van zijn vaderen, die zich op zo'n bijzondere wijze aan Israël had geopenbaard. Gemeente, dat was toch wel een heel ding voor die jonge vrienden. Ik denk dat die Babyloniërs er misschien wel om gelachen hebben. Mogen jullie dat heerlijke eten van de tafel van de koning niet eten? Jullie mogen ook niet veel. Wij hebben toch wel een wat vrije leven. Wat bekrompen zeg. In zo'n situatie zou ik niet kunnen leven. En hoe duidelijk blijkt dat er na eeuwen nog niet veel is veranderd. Ook nu krijgen onze jongeren soms te horen: moet je op zondag 2 keer naar de kerk? Dat is ook wat zeg. Hoor je dat? Die mogen er op zondag niet eens op uittrekken. Dat kan onze jongeren en kinderen raken en kwetsen. Wat is er veel gebed nodig voor de jeugd van de gemeente? Want we moeten er maar op rekenen dat onze jongeren op de proef gesteld worden wanneer ze God meer gehoorzaam willen zijn dan de mensen. Wat hebben vaders en moeders dan veel wijsheid nodig om, zoals ze beloofd hebben bij de doop van hun kinderen, hen op te voeden in de vrezen des Heren? Dat is een werk waarbij ons leven nog heel wat meer invloed heeft dan onze woorden. Want een kind ziet haarscherp. Daniel nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen. Maar hoe zou dat aflopen? Zou de koning het goed vinden als ze weigerden om van dat heerlijke eten te eten? We krijgen hier een les. Want Daniel gaat ook praktisch aan de slag. Ongetwijfeld heeft hij God gebeden om kracht toen hij zich vast voorgenomen had om niet te eten van de koninklijke tafel. Dan gaat hij geen demonstratie met spandoeken en dergelijke organiseren onder de Joodse jongeren. Zo van in de geest van: dat nemen we niet. Hij weigert ook niet botweg. Maar hij gaat met een verzoek naar zijn verzorgers en hij vraagt heel netjes of zij zich niet hoeven te verontreinigen. Hij zal die kamerling wel uitgelegd hebben waar het om ging. God verbiedt ons om van dit voedsel te eten en daarom zouden we graag iets anders te eten willen hebben. We begrijpen wel dat er heel wat moed voor nodig is geweest om dat verzoek te doen. Want die betrokken ambtenaar had wel eens heel boos kunnen worden op deze jonge mensen. Bovendien konden ze hun prachtkans verspelen om in deze wereld vooruit te komen. Ondanks dat alles doet Daniel het verzoek. Daarom verzocht hij van de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. Menigeen kan goed vooruitkomen en vrolijk leven in deze wereld. Als je maar een beetje met die wereld meedoet. Je hoeft immers maar een beetje toe te geven. Maar Daniel kan het niet. Al moet het hem alles kosten. Al kan het zelfs zijn leven kosten. Hij heeft geleerd dat je beter met God alles kan verliezen dan zonder God de hele wereld winnen. Want met God win je tenslotte alles.
maar van deze wereld blijft niets over. Daarom is het belangrijkste voor ons dat we God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ook meer gehoorzaam zijn dan onze eigen zin en verlangens. Die gehoorzaamheid moet beginnen met de kleine dingen van het leven. Daniel wil echt al het werk doen dat van hem gevraagd wordt. Hij wil zich laten onderwijzen in de wijsheid en in de taal van de Chaldeeën. Hij wil bekwaamd worden voor een hoge positie in deze wereld, maar hij wil niet meedoen met de wereld. Jongens en meisjes, de overste van de kamerlingen wordt niet boos op Daniel. Wanneer we voor de naam van de Heere uitkomen, zullen we merken dat de Heere je niet alleen laat staan. We lezen dan ook: God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Die overste houdt wel van deze eerlijke jongen, die zo onbeschroomd voor zijn geloof durft uit te komen. Maar de man zelf staat ook onder het gezag van anderen en daar zit hij mee. Want wanneer die jongens straks vermageren, dan zou de koning woedend zijn, omdat hij ze slecht verzorgd heeft. Dit kan hem wel zijn leven kosten. Want Babylonische koningen zijn niet zo zuinig met mensenhoofden. Daarom durft hij zomaar niet het verzoek van Daniel te voldoen. Want de overste der kamerlingen zeiden tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die jullie de spijzen en jullie de drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij jullie er aangezicht droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zou gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Maar Daniel geeft het niet op. Hij vraagt om 10 dagen lang niets anders te hoeven eten dan het brood en de groenten, en niets anders te hoeven drinken dan water. Hij weet dat zijn God machtig is hem ook zonder het voedsel van de koning gezond te laten zijn. Toen zeide Daniel tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geef ons van het gezeide te eten en water te drinken. Zo pleit Daniel bij Melzar. Wat zijn nu 10 dagen op een periode van 3 jaar? Het verlangen van Daniel om de Heere te dienen moet ons wel bijzonder raken. Wat heeft immers de kerk te bieden tegenover de glans van deze wereld? Al de begeerlijkheid van het vlees, al de begeerlijkheid van de ogen is in de vreugdepaleizen van de wereld. De kerk daartegenover knielt voor een koning die met doornen gekroond is en aan het kruis is gestorven om ellendige zondaren zalig te maken. Aan koning Jezus is geen enkele uitwendige heerlijkheid waarom wij hem zouden begeren. Bij hem is ook helemaal geen pracht en praal te behalen zoals in de wereld. Alleen maar een kruis. Dat is alles. De zijnen worden met hem kruisdragers. Maar dat kruis, dat is juist de heerlijkheid van de kerk. Dat kruis is juist haar redding en haar eeuwige zaligheid. De wilde van de wereld roept ons op om met haar mee te doen. Maar van het kruis van Christus klinkt de oproep om alles van de Heere te verwachten. Terwijl de heerlijkheid van de wereld straks overgaat in een eeuwige nacht, en wie weet al erg spoedig, geeft God een vrede en een vreugde aan zijn volk, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Het kruis van Christus spreekt van betere dingen dan de glans van de wereld. Dat kruis vertoont een glans van genade en schuldvergeving, van barmhartigheid en vrede, van geestelijke blijdschap en van toekomende heerlijkheid. Het leven met de Heere, jongens en meisjes, is geen arm leven. Want God wil dat zijn kinderen het leven hebben en overvloed. Daniel is getrouw aan zijn God. Hoe komt dat? Ten diepste omdat de Heere de getrouwe is. Niet laat varen het werk van zijn handen. Hoe zou het met die hele groep
Joodse jongeren gegaan zijn in Babel. Ach, de massa is daar bezweken voor de listen van Babel. Ze vonden het eten en drinken geen principiële zaak. Ze vonden die Daniel eigenlijk maar een beetje een drijver. In het leven moet je toch een beetje geven en nemen. Trouwens, aan die afgodstafels, je kunt toch ook anders denken dan je doet? De list van de Satan slaagt, omdat het geloof in God gemist wordt. Maar aan Daniel en zijn vrienden schonk God gunst en barmhartigheid en neigde het hart van de hoveling. De Heere beloonde hun geloofsgehoorzaamheid uit genade. En hij, die de list van de duivel doorzag aan de tafel van de koning, wordt later door God ook niet beschaamd als de leeuwenkuil voor hem opengaat. De Heere zelf bevestigde zijn woord. Laten we nu samen zingen Psalm 80, daarvan het 11e vers. Behoud ons Heer de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 11.

Gemeente, jongeren, Nebukadnezar wilde van Daniël een belangrijk man maken. Een man die een belangrijke positie aan het hof zou hebben. Eigenlijk was die Daniël toch wel een geluksvogel in de ogen van de mensen. Hoe kun je het zo treffen dat je aan het hof van zo'n machtig man mag komen? Daar moet je toch wat voor over hebben? Daar kun je tenslotte ook je godsdienst voor over hebben. Zo redeneert de wereld. Het was ook de bedoeling van de koning dat Daniël zijn opvoeding zou vergeten. En dat hij zijn God zou loslaten. En daarom moest hij zich aanpassen aan de levensgewoonte van Babel. Maar we hebben gezien hoe Daniël zich voorneemt om de Heere trouw te blijven. Hij nam het zich niet alleen voor, maar hij voerde het voornemen ook uit. Je kunt misschien veel vragen opwerpen. Had Daniël niet een beetje kunnen schipperen? Moest die jongen zijn leven vergooien door gehoorzaam te zijn aan één enkel gebod? Had hij niet veel beter kunnen geven en nemen? Zo gaat het immers vaak bij ons. De wereld wat en God wat. Maar Daniël kan dat niet. Want eten van de tafel van de wereld en tegelijkertijd vrede hebben met God, dat gaat niet. Je kunt niet Babylon dienen. En de Heere. Als je dat wilt, tegelijk Babylon en de Heere, dan zul je tenslotte met de goddeloze stad eeuwig vergaan. Daarom kun je beter met God sterven dan met Babel leven. Nogmaals, de wereld gaat voorbij in een eeuwige nacht, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Het was in de tijd van Daniël misschien nogal makkelijker om de listen van de Satan te doorzien dan in onze tijd. Wij leven in een heel gecompliceerde wereld en de duivel gaat zo verschrikkelijk listig te werk. Wereld en kerk lijken elkaar meer en meer de hand te geven. De gewoonte van de kerkmens, in bijvoorbeeld de zondagsviering, uitgaven, vakantie, kleding en andere zaken, worden steeds meer wereldgelijkvormig. De duivel bedient zich van alle mogelijke middelen om ons en onze gezinnen van zijn woord af te trekken. Van God en zijn woord af te trekken. Het natuurlijk hart zoekt ernaar. Maar velen eten zich dood aan de spijzen van Babel. Daarom is het zoveel beter om te eten van wat God voor ons gezaaid heeft. Dan wat de wereld voor ons bereidt. Wat God voor ons en voor onze kinderen gezaaid heeft, is niets anders dan zijn werk van verzoening in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Deze zaligmaker heeft zijn vlees en bloed gegeven tot een spijs en drank voor onze zielen, opdat wij niet van eeuwige honger en dorst om zullen komen. Hij voedt en laat zijn volk met dit hemelse brood en met deze hemelse drank op zo'n manier dat het verlangen naar de eeuwigheid wordt gewekt. Hij geeft een leven. Hij geeft leven dat werkelijk de naam van leven dragen mag. En dat niet na verloop van tijd afsterft. Door zijn Heilige Geest laat hij ons drinken van het water des levens. Zodat dat in ons wordt een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Op die fontein, die geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde, moeten wij elkaar wijzen. Opdat we ons niet laten bedriegen door de listen van de Satan, die ons misleidt en ons op dwaalwegen voert naar een eeuwige nacht. Maar wanneer je door genade trouw mag zijn aan de Heere en zijn woord, dan zal die trouw ook gezegend worden. Zoals in het leven van Daniël en zijn vrienden zo duidelijk blijkt. Kun je die zegen verdienen? Nee. Zo'n leven wordt als een zondaar geleerd aan de voeten van de Heer Jezus. Die geloofsgehoorzaamheid wordt door de Heere uit genade gegeven. Nee, niet uit u, zegt de apostel. Het is Gods gave. Jongeren, ouderen, wanneer je tevreden mag zijn met het eten van deze grote koning, dan heb je het goede deel uitgekozen. Wat niet van je weggenomen zal worden. Dat is in de grond van de zaak de keus van Daniël en zijn vrienden. Het ging hem om de Heere.
en zijn genade in de beloofde verlosser. Daniël en zijn vrienden hebben er alles voor over. En daarom werden ze gezegend. Ze zien er na 10 dagen veel beter uit dan al de anderen. Niet alleen in lichamelijke welstand blonken deze jongens uit, maar het gold ook hun geestelijke ontwikkeling. God gaf hun bijzondere kennis. Wanneer de vastgestelde 3 jaar van vorming verstreken zijn, komt de koning al snel tot de ontdekking dat Daniël en zijn vrienden ver boven de anderen uitsteken. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal beter dan al de tovenaars en sterrenkijker die in het ganse koninkrijk waren. De Heere heeft Daniël van de aanslagen van de Satan bewaard en bij zijn dienst en hem getrouw gemaakt. Ten slotte lezen we in het laatste vers van dit hoofdstuk nog enkele treffende woorden. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores toe. Daniël kwam in Babel als een jongen van 14, 15 jaar en hij bleef er tot hij een grijsaard van ongeveer 90 jaar was. Nebukadnezar was er toen al lang niet meer. Net zo min het machtige rijk, het grote Babel dat hij gebouwd had. Maar Daniël bleef. De ene koning ging en de andere koning kwam. Daniël bleef. Wereldrijken gingen onder en wereldrijken kwamen op. Maar Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van koning Kores toe. Dat was het jaar waarin een wet werd uitgevaardigd dat de Joodse ballingen weer naar hun land mochten terugkeren. En zo mocht de oude Daniël de lang verwachte vrijheid beleven. De verlossing van het volk van God. Hij mocht meemaken dat de harp weer van de wilgen werd genomen. En de bevrijde des Heren in een blijde optocht naar Jeruzalem trokken. Naar de stad van de grote koning die ze nooit hadden kunnen vergeten. De pogingen van de duivel om de kerk van de Heren door list en door geweld om te brengen waren niet gelukt. Niet door een modelopvoeding. Niet door een vurige oven. Niet door brullende leeuwen. Daniël heeft het allemaal meegemaakt. Al die stormen zijn over hem heen gegaan. Al Gods baren, al Gods golven. Maar Daniël bleef. Ook zijn leven was een oefentijd. Maar hij is getrouw geweest aan God. En God heeft hem gezegend in die trouw. Toen het uur van de bevrijding sloeg, hebben zijn oude ogen vol bewondering de pelgrims naar Jeruzalem zien trekken. Daniël zelf is het hemelse Jeruzalem binnengetrokken om de koning te zien in zijn volle schoonheid. De koning die hij gediend had van zijn jeugd af aan. Het woord van de verheerlijkte Christus aan de gemeente van Smyrna werd waarheid. Blijf getrouw tot de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Amen. Laten we samen danken. Heren in de hemel, wat een heerlijke belofte dat u de kroon des levens geeft aan degene die trouw zijn tot de dood. Als we zien op onszelf, dan zouden we gaan twijfelen. Maar daarom komen we tot u die, zoals we de dienst begonnen zijn, niet laat varen het werk dat uw hand begon. In uw hand zijn we veilig. Dank u wel, Heren, voor uw woord deze morgen. Voor het voorbeeld dat we in het leven van Daniël gezien hebben. En we bidden, mogen wij net als Daniël standvastig zijn. En trouw u volgen. Zegent u ons in deze dag. Brengt u ons vanmiddag weer samen hier in de kerk. Wilt u dominee Vreugdeel helpen. Die zal voorgaan. Weest u ons in alles nabij. We bidden en danken u dit alles in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar de slotzang uit Psalm 68, het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Psalm 68, vers 1.

De gelezen preek is van dominee Driessen. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.

U luisterde naar de rechtstreekse uitzending van de Bethelkerk. De dienst werd geleid door ouderling Snoep. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Nederlands Gereformeerde Kerk, de Ichterskerk, om 10:00. Hervormde gemeente Waarder, om 9:30. En de Rooms-Katholieke Kerk, Sint-Willibrorduskerk, om 11:00. We gaan nu weer verder met muziek. The Lord is my shepherd, we still my soul.

En dan gaan we verder met... Wil mij wanneer ik u roep verhoren? Psalm 4. En het komt van de cd Leer ons bidden.

En dan gaan we verder met psalm 42. Het jongerenkoor Lois zegt het dan al die mensen...

Het is ongeveer 11:45. We gaan verder met de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zendt wekelijks haar deuren open om gezellig een bakje koffie te drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgen zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10:00 tot ongeveer 11:30. U bent hartelijk welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Dronerplein 2. Voor meer info zie www.geïnformeerdegemeentebodegraven.nl. De Dorpskerk in Bodegraven zet tot en met 6 september wekelijks de deuren open voor bezoekers. Iedere zaterdag is de kerk aan de Oude Markt geopend van 10:30 tot ongeveer 1:00. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een moment van rust of een gesprek met een van de vrijwilligers. Dit was de kerkelijke agenda en we gaan weer verder met muziek. En dat is Halleluja, het Groot Doelenconcert, middag 9:00.

Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. Liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend van 8 tot 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Gert-Jan Pos en Marco van Noord. Wij wensen u verder nog een goede zondag. We gaan verder met Psalm 3, 3 en 4. Het Delta Mannen Ensemble zingen psalmen. Ik roem in God.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
11: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
12: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen.
14: Wanneer houdt het op, Erwin?
15: En hoe vindt u dit?
16: Twee Weekendlift.
17: Alle Classic.
18: Yesterday.

0: Het is 1978. In Nederland is sprake van een tafeltennismania. Dankzij een grote interland tussen Nederland en China trok de sport maar liefst duizenden extra toeschouwers, waardoor verenigingen grotere sporthallen in gebruik moesten nemen. En natuurlijk uit je radio de zomerse klanken van de Nederlandse formatie The Service met Windsurfing. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 22 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur het allerlekkerste op je radio. Ja, een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht. We hebben een leuke kermisplaat. Ook Bart van Leeuwen met de plaat is een verhaal. En om 13:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En daarin gaan we genieten van een wereldhit waarin bandleden om de beurt hun voornaam en sterrenbeeld noemen. Ik ben er tot en met 2 uur. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Het nummer is oorspronkelijk geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse band Shocking Blue. Die er in 1970 en nummer 1 niet mee scoorde. En dit was de uitvoering uit 1986 van Bananarama, natuurlijk Venus. En ditmaal werd het geproduceerd door Stok, Aitken en Waterman. Ik heb even de deur opengezet, want er zijn wat mensen die willen gewoon lekker mee eten. Nou, je bent van harte welkom hoor, dames en heren. Het is tijd voor de lunch, hè?

0: En natuurlijk zijn we blij, want het is zaterdagmiddag. En natuurlijk hebben we ook weer een speciale gast. Het is namelijk Joris Driepinter.
1: 3 glazen melk per dag, dat doet het.
0: Zo is dat hoor, lekker. Tijd voor muziek uit Nederland. Rooks Family van lang geleden.

0: Zal ik je zo'n ultiem geheimtje verklappen? Dat sensuele kreunwerk wat je op de achtergrond hoort, dat is ingezongen door niemand minder dan Patricia Paai.
1: Ik heb daar heel erg van genoten.
0: Nou, wij ook hoor. Rook's Family uit 1969. Het plaatje werd destijds geschreven door Wil Luikinga. Leuk plaatje. En dit soort plaatjes hoor je natuurlijk niet op de radio. Tijd voor een zangeres die uit Amerika emigreerde, zo naar Nederland. En ze trouwde daar met een man uit Limburg. En we kennen haar allemaal als Lori Spee. Good News en Bad News. Bye.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Bij je thuis, op het werk.
2: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
1: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
3: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, muziek uit 1979 van Cliff Richard met Goodbye Sam, Hello Samantha. En dat liedje gaat over een jonge man die zijn vrijgezellenbestaan en vrienden achter zich laat om zich te richten op de liefde en een vaste relatie met een vrouw. In dit geval Samantha. Daarvoor natuurlijk die leuke hit uit 1982 van Laurie Spee, Good News en Bad News. En over goed nieuws gesproken, ik heb leuk nieuws, want in de Bodegraven op het Raadhuisplein kun je op dit moment genieten van een tropical schuimparty. De Bodegraafse ondernemersvereniging die organiseert daar een schuimparty. En dat is voor kinderen, maar volgens mij als volwassenen mag je er ook wel een duik nemen. Je kunt klimmen en klauteren in een heel groot schuimbad. En je kunt zelfs ook een buikschuiven maken. Dus ik zou zeggen, allemaal naar het Raadhuisplein in Bodegraven. Duurt tot en met vanmiddag 4 uur. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. En ook vanavond in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwenstad Radio. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM voor de omgeving van Oudewater. Wat heb ik nog voor jou in petto? Natuurlijk de kermisplaat, het enige echte weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En natuurlijk de man die naast me zit. Hij houdt niet van buikschuiven, maar daarentegen vertelt hij wel mooie verhalen. Want hier is niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele mooie aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde, 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch... Mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

Oh, dat lijkt me zo lekker, dat je lekker bij het strand zit. Je hoort en ziet de meeuwen, een lekker temperatuurtje erbij. En dan natuurlijk deze heerlijke muziek van Otis Redding uit 1967. Sitting on the Dock of a Bay, dat allemaal in het kader van de Platense verhaal. Dankjewel, Bart van Leeuwen. Iemand anders vraagt zich af of er ook wel kroegen zijn in de hemel. We hebben het over Mart Hoogkamer en zijn allernieuwste single hier in Weekend Lift.

Mart Hoogkamer en die vraagt zich af of de kroeg in hemel zijn. Geen idee, maar als ze er zijn, dan wordt het een hele gezellige boel. Tijd voor het weekend weerbericht. De kans op zon is 50%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 11 graden en maximaal worden 20 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten. Windkracht 3.

twee plaatjes non-stop, zoals je dat bent gewend natuurlijk. In het kader van de Soul Show Classic, muziek van de Tramps uit 1973 met Love Epidemic. En Love Epidemic is de eerste grote hit in Nederland. Het plaatje kwam in 1973 uit en vervolgens in 1974 stond het in de top 40. En dat betekende de definitieve doorbraak van de Tramps in Nederland en ook een beetje in Vlaanderen. En natuurlijk ook muziek van Earth of Fire uit Nederland. Die hele grote hit The Weeknd uit 1979. En de band en de platenmaatschappij vonden dit liedje in eerste instantie te eenvoudig. En die wilden het gewoon niet uitbrengen. Toen gingen ze naar een andere platenmaatschappij. Die zorgde ervoor dat het een megahit werd. Ja, de onlangs overleden Johnny Kaagman die trad destijds op in een iconisch strak broekpak. Zo'n blauwe pak. Dat maakte heel veel indruk op heel veel mensen, vooral jonge mannen. En inmiddels is dat blauwe broekpak te zien in een museum in Nederland, ja. Wat kun je nog meer verwachten in dit radioprogramma? Natuurlijk zo dadelijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst zou ik je willen vragen om even een paraplu te pakken. En dan gaan we

0: Wat een feestje op je radio. Ja, het wordt een heel groot feest. Ze komen uit Maastricht en het groep naam is natuurlijk The Press met Cantara Pepe. En dat liedje gaat over een hardwerkende alper in een chique bar die, terwijl het buiten regent, droomt over de zonnige dagen, siesta's en fiesta's.
1: Ik slaap niet en lekker dromen.
0: Ja, droom maar lekker verder hoor. En iemand die niet droomt, die wakker is, die zit naast me, namelijk Nicolette.
2: Hey, buurmannetje! Bakkie!
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 1:15 en dan weet je het wel. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De zomerrikte hangt boven de straat, maar jij wilt weg. Ver weg. Naar een eindeloze oceaan waar de tijd stilstaat. Je voelt de grond onder je voeten langzaam verdwijnen. Alsof je loskomt van de wereld. Laat je nu maar meeslepen in de duister. We gaan genieten van de flow tussen 1977 met Flowdon.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie Thee DJ.
3: Aquarius. And my name is Ralph.

0: ik zou bijna zeggen, ga even naar het Raadhuisplein en maak een buikschuiver. In het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ Muziek uit 1977 van de Floaters. Ja, en flow dan, hè. Ja, de nu volgende zanger, die was ooit zanger van een symfonische rockgroep, namelijk van de groep...
1: Yes!
0: Inderdaad. Op de solo tour deed hij dat ook niet onaardig. Hier is John Anderson met

0: In 1982 was dit een van de grote zomerhits. Niemand minder dan Jon Anderson met Surrender. Misschien ben je aan het eten. En ja, doe een beetje gezond, hè. Denk een beetje aan de schijf van vijf.
1: Niet uit de melk, toch?
0: Ja, dat is ook goed, hè. Ja. Nou, de nu volgende zanger die heeft er een liedje over gemaakt. De titel is namelijk Bitter Fruit. Plaatje 1987 van niemand minder dan Little Steven.

0: Little Steven en Ruben Blades. Uit 1987 met Bitterfruit. En de titel verwijst naar het boek Bitterfruit. En dit boek gaat over een CIA-staatsgreep in 1954... om de economische belangen van de United Fruit Company te beschermen. Dus het is gewoon eigenlijk een protestliedje.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, dat kan. Nou ja, het is ook zo. Hey, dit was een weekendlift van zaterdagmiddag 22 augustus. Ik wens jullie een heel mooi weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
8: En dan hebben we onder andere weer...

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Roland.
5: Ik ben Remy
6: van Kesten. Ik ben Marcia van Kesten.
7: En ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: agenda.
1: BR6. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd

0: Regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

It's gonna be kinda right tonight.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
16: Altijd dichtbij, BR6.
17: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.
18: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.

0: overzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Maya Roete. Op het Hollands kampioenschap polstok verspringen in Zegveld wint Rian Baas goud. Hij pakte op de valreep de titel bij de senioren met een sprong van 20,80 meter. Wijnand van Inge verrast. Hij leidde lang met 20,29 meter en pakte uiteindelijk het zilver. Erwin Timmer Arends pakt brons. De Bodegraver sprong met een knieblessure een constante reeks met 20,21 meter als verste afstand. Dit was zijn 2002e wedstrijdsprong. Klassementsleider Reinier Overbeek werd zesde met 19,3 meter en titelverdediger Jacco de Groot eindigde als zevende 18,92 meter. Suzanne Mulder wint bij vrouwen. Zij pakte de Hollandse titel met een afstand van 16,14 meter. Nu te zien tot en met 18 september 2026 in het Huis van Alles in de Van Staverenstraat 39 Reewijkbrug. Schilderijen en tekeningen van de lokale kunstenaars. Olieverf, acryl, pastel, oliekrijt, inkt, potlood en aquarel. Inclusief de serie Kunst door de Brievenbus. Bezoekers kunnen een reactie achterlaten in het gastenboek. De schildergroep is elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Samen creatief bezig zijn, elkaar inspireren en advies geven. Geen vaste les, wel incidentele gastlessen over techniek of compositie. Gratis toegang, alleen kleine vergoeding voor koffie of thee. Zelf zorgen voor doek, papier en schildermaterialen. Gezamenlijk de ruimte klaarzetten en weer opruimen. Wilt u de sfeer proeven of overweegt u om mee te doen? Mail naar info@kunstkringbodegraven-reewijk.nl.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Innaert. De derde editie van het Reeuwijks Bierfestival, een initiatief van Zalencentrum De Brug en Brouwerij Reeuwijk, vindt plaats op zaterdag 5 september bij Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Het festival draait om nieuwe smaak ontdekken en samen genieten. Tijdens het festival staan de brouwers van onder andere Kaapse Brouwers, Kromme Haring, Brouwerij Reeuwijk, Brouwerij De Twaalf Stuivers, Bunnix Bierbrouwerij, Brouwerij Hopman en ook Gouds zelf achter de bar, waardoor bezoekers ook het verhaal achter iedere biersmaak leren kennen. Het Reeuwijks Bierfestival is op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur 's avonds. Voor het festival zijn maximaal 500 entreekaarten beschikbaar. Voor kaarten en informatie ga naar www.reeuwijkbier.nl/bierfestival. Natuurmonumenten heeft in Nieuwkoop en Noorden twee nieuwe lange afstandswandelingen van 14,6 en 6,6 kilometer geopend in de natuurgebieden Ruigeborg en De Groene Jonker. De buiten het broedseizoen toegankelijke routes leiden bezoekers langs uitgestrekte glaslanden, moerasnatuur en weidevogelrijke gebieden. Door de routes exclusief voor wandelaars open te stellen, blijft de rust in het gebied behouden voor vogels en bezoekers. Wandelen met de hond, fietsen en paardrijden zijn daarom niet toegestaan. De wandelpaden gaan door het landschap dat de afgelopen jaren van landbouwgrond naar nieuwe natuur is omgevormd. De onverharde paden en afwisselende ondergrond maken Ruigeborg voor sportieve natuurliefhebbers tot een aantrekkelijke bestemming. Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/routes.

0: het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. De verhuizing van voetbalvereniging Bodegraven van de Groene Zoom naar het Esto-complex is in volle gang. Inmiddels zijn de units geplaatst voor de kantine en de kleedkamers die voetbalvereniging Bodegraven en Esto gezamenlijk gaan gebruiken. Naast het afwerken en het inrichten van de units moet ook gezorgd worden voor de aansluiting van water en elektriciteit. Voor dat laatste zijn nog aanzienlijke graafwerkzaamheden nodig. Daar het voetbalseizoen begin september al begint, wordt het nog aanpoten om alles op tijd klaar te hebben. Voetbalvereniging Bodegraven gaat gebruik maken van het tweede kunstgrasveld bij Esto. Het Zuriga-complex waar Bodegraven aan de Groene Zoom jarenlang speelde, komt door de verhuizing vrij voor woningbouw. Stichting Forten Nederland heeft in augustus 2026 een nieuw gouden boekje uitgebracht, Tappo en de rivier. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met de Nederlands-Germaanse limes, de oude Romeinse rijksgrens, die sinds 2021 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. De stichting, gevestigd in Fort Nieuwersluis, wil hiermee de geschiedenis van de Nederlandse verdedigingswerken levend houden voor een jonge generatie, tot behoud en beleving van historische forten.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Fietsers moeten volgende week rekening houden met een tijdelijke afsluiting van het fietspad langs de Broekveldselaan in Bodegraven. Van maandag 24 augustus 7 uur tot en met woensdag 26 augustus 4 uur worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De waarschuwingsborden voor fietsers zijn inmiddels langs de route geplaatst. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten en worden fietsers omgeleid. De extra reistijd door de omleiding bedraagt naar verwachting ongeveer 5 minuten. Fietsers kunnen voor de rotonde bij de Bot oversteken en vervolgens hun weg vervolgen langs de Europaweg. De Reewal in Reewijk is op verschillende plaatsen verzakt en krijgt daarom vanaf begin 2027 groot onderhoud. De gemeente gaat de weg opnieuw aanleggen met een lichtere constructie. De bewoners van de Reewal in het Kaagjesland zijn geïnformeerd via een bewonersbrief over de aankomende werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroute via Kaagjesland. De Reewal werd in 2017 al opnieuw ingericht. Toch is de weg daarna op meerdere plekken verder verzakt. Inmiddels heeft de gemeente meer inzicht in de ondergrond en de oorzaak van de verzakkingen. Daarom wordt nu een deel van de zware fundering vervangen door lichter materiaal. Hierdoor wordt de slappe ondergrond minder belast en verkleint de kans op nieuwe verzakkingen.

Burgergave Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
13: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
14: goedemorgen.
13: Welkom.
14: Dank u wel.
13: Hoe zit jij er nu bij?
14: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe. Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
13: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
14: Klopt.
13: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
14: Ja.
13: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
14: Dat is het belangrijkste.
13: Zullen we afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
14: Tuurlijk.
13: Korte intro. Geboren in?
14: Den Haag.
13: Den Haag. Je zat op school?
14: Op het Schatteiland hier in Gouda.
13: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
14: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
13: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
14: En thuis geworden, ja.
13: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
14: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
13: En welke buurt ben je opgegroeid?
14: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
13: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
14: Dat sowieso.
13: Ja. Nieuwsgierig?
14: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
13: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
14: Ik heb een zusje en een broertje.
13: Dus je bent de oudste?
14: Ik ben de eerste, ja.
13: En hobby's?
14: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
13: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
14: of
13: voren,
14: de degen, of de floret.
13: Degen, of de floret naar voren en steken maar?
14: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
13: Oh,
14: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
13: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
14: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
13: Top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: Zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje?
1: Die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja, klopt. Oh.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven... 8,2% van de mensen die hebben gestemd... hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20... daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen... en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus... Je geeft heel veel tijd van jezelf...
1: Mm-hmm.
0: Voor... de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat is vooral puberteit.
0: De kleine.
1: Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad? En
1: ja.
0: Wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet
1: zijn. Oh, shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik deed natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken... Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat
0: toen
1: weet ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik ook Willem.
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken...

0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Dat, voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen... weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer. Dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus dan daar zit een verschil in, in detail. Denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
1: Ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu

0: Echt, ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even een verloren wachtlijst hebben. En gewoon op nul, alles opnieuw. En zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in, nu ik hier lijsttrekker ben. Nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad. Sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Ja, want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen twee verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester, die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden en je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als andere kant van het spectrum... Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in... Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken... terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt... Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja,
1: het
0: maar wacht zit. Af. Je moet kunnen, ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook weer niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen. En daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Want ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
1: ja.
0: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
3: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana country en rootsmuziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. en sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de handen ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke Rootsie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddie Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfelende liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The Warren Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.
2: I can tell you ain't been happy for a while.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Amerikanen en droevige aanpak. Sugar-coated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse rootscene.

Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van Gypsy Jazz, Bluegrass en Oldtime Country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Hell and Back horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikanten bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van
6: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kerkpoint.
7: En ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van de tweede uur. Dit is

Brandy Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

De folkrockband Goodnight Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye for Now mee op een muzikale vliegreis. Met hun rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme. The last time.

0: Roots-icoon Steve Earle en de legendarische Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos slaan de handen ineen op het betoverende Volver a Celaya. De combinatie van Earls geruisstem met de rijke Tex-Mex-instrumentatie van Los Lobos is een schot in de roos. Het nummer ademt grensland nostalgie en brengt het beste van twee muzikale werelden samen.
1: Fresh New Country.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornadoes. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs hun verfrissende cover van Who Were You Thinking Of? Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margo Stilker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie-country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis, die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het weemoedige middle-aged crazy. De killer, Jerry Lee Lewis, schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame, nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere, warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

In de spotlight staat de eigenzinnige Amerikaanse koningin Elizabeth Cook met muziek van haar gloednieuwe 8e studioalbum Great Television, geproduceerd door Shooter Jennings. We luisteren naar haar verrassende Country Fight cover van de Rolling Stones klassieker 19th Nervous Breakdown en het sfeervolle titelgeïnspireerde openingsnummer Sunset Promenade. Cook blijft verrassen met haar scherpe humor en maatschappijkritische verhalen.

0: Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin Legende Monte Warden en de Wagoneers en de titeltrack van hun album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BRSS.